0: is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 3 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En tot zover het nieuws. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 7 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. De NATO-landen leggen hun sterke toewijding aan het bondgenootschap en steun aan Oekraïne vast in de slotverklaring van de top in Ankara volgende week. Ze willen volgend jaar 70 miljard euro geven voor militaire uitgaven. Ook spreken ze zich uit over Iran en de vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump onderschrijft de verklaring. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden, gedrukt in Exeter, New Hampshire. Het is het eerste exemplaar buiten de VS en werd in mei ontdekt in een verslag over de verovering van het schip Delton in 1776. Het document wordt tentoongesteld vanwege het 250-jarig bestaan van de VS. De werkzaamheden aan spoorwegkabels bij Rotterdam duren zeker tot maandagochtend 5 uur, meldt ProRail. Door een brand gingen maandag zo'n 200 kabels kapot, meer dan eerder gedacht. Het herstel is complex en kan maar met 4 man tegelijk in de kabelgoot. Tussen Rotterdam en Zwijndrecht rijden stopbussen. Internationale en goederentreinen worden omgeleid. Een Nederlander is in Spanje veroordeeld voor zijn rol in een groot drugs- en witwasnetwerk. De stiefzoon van de burgemeester van jetset-oord Marbella was de spil van de bende. De rechtbank gaf celstraffen tot 16 jaar in een van de grootste drugszaken van Zuid-Spanje. En tot zover het nieuws. Vanochtend trekt een zwak front met lichte motregen van noordwest naar zuidoost over het land. Daarna breekt de zon door en blijft het droog met temperaturen tussen 20 en 24 graden.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
10: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.

een van de meest vruchtbare mensen van Nederland. Ja, heel wat kinderen verwekt. Ook bij allemaal verschillende vrouwen. Die Douwe die was er maar druk mee met Douwe. Ja. Goedemorgen, je luistert naar de DNO. Hi, ik ben Werner. Elke zaterdagochtend zorg ik ervoor dat je de beste muziek hoort uit de afgelopen 60 jaar. Met zometeen een klassieker van ABBA. Ik heb Janet Jackson voor je. En dit is Thin Lizzy. The boys are back in time.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondsgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

uiteraard uitgezocht bij het weer van deze tijd van het jaar. Heerlijk toch? Zomerhit van ABBA's Summer Night City op DNO. Goedemorgen. Je luistert naar de beste muziek uit de afgelopen 60 jaar. En tussendoor vertel ik ook nog eens wat dingetjes. Wij zijn DNO.nl. Dat is waar je alles kunt lezen over deze radiozender. En daar lees je ook het laatste nieuws uit de regio. Zo zie je bijvoorbeeld dat in Hogeveen dat ze echt wel een serieus probleem hebben. Want boom na boom krijgt een lintje. Dat is nou niet omdat dat iets is om te vieren. Nee, het heeft alles te maken met de eikenprocessierups. Het is in sommige straten en wijken in Hogeveen het straatbeeld. De eikenprocessierups is dit jaar weer flink in aantal toegenomen. En dat zorgt voor jeuk, maar ook voor zorgen. Is echt niet leuk, hè? Die eikenprocessierups die legt maar liefst 250 tot 300 eitjes. En dit jaar lijkt er wel een toename te zijn van zo'n 30% tot 50%. Al dus een medewerker van de gemeente Hogeveen. Die plaag die gaat met golven. En veel vlinders hebben dus eieren kunnen leggen van het voorjaar. En dan heb je het jaar erop heel veel rupsen. Dat is dus een beetje het probleem. Op plekken waar veel mensen komen heeft de gemeente Hogeveen de rood-witte waarschuwingslinten dus geplaatst. Dat zijn echte hotspots, omdat heel veel mensen daar samenkomen. Ja, wat doet het? Ja, het gaat ongelooflijk jeuken op je huid. Je krijgt de uitslag van, kortom, daar word je niet vrolijk van. Hou er even rekening mee in Hogeveen, maar waarschijnlijk ook op heel veel andere plekken. Ja, is die eikenprocessierups hartstikke aanwezig. Wil je dan meer over lezen? Ja, dat kan. Wij zijn DNO.nl. Wij zijn DNO.nl. Janet Jackson onderweg, Together Again uit de 90s. Na years and years, dit is Desire.

0: Dit is DNO.
1: De Munnikenweek in Rauwveen kreeg dit jaar een nieuw thuis. Het evenemententerrein aan de Schipgravenweg in Rauwveen. Van zondag 28 juni tot en met zaterdag 4 juli houdt dorpsvereniging Munnikenslag opnieuw een week vol activiteiten. Op het programma staan vertrouwde onderdelen zoals de zomerzangavond op zondag, die al 20 jaar een vaste waarde is. Ook de handelskeuring voor rij- en tuigpaarden op dinsdag keert terug op het kerkplein. De week wordt afgesloten met een foodfestival en een feestavond met onder meer de band Straatwaarde. Op woensdag 8 juli begint de braderie en vlooienmarkt tijdens de Siepeldagen in het centrum van Dwingelo. De Siepeldagen vinden iedere woensdag vanaf 8 juli plaats in de zomermaanden juli en augustus nabij de Siepeltoren. In de volksmond wordt de toren van de Sint-Nicolaaskerk de Siepel genoemd, de Drentse benaming voor ui. Van 10 tot 5 staat het dorp in het teken van een levendige zomermarkt die onderdeel is van de jaarlijkse Siepeldagen.

Live and Let Die, Guns N' Roses. Op je zaterdagochtend, dit is DNO met een hele lekkere afwisselende muziekmix. En mocht je er nou invloed op willen uitoefenen, ja, ik ben de broertje niet. Als jij iets leuks weet, dan kan ik het natuurlijk even voor je draaien. Wat is jouw favoriete plaats van dit moment? Of wat geeft de mood van vandaag een beetje weer? Heb je wel leuke weekendplannen gemaakt? Wil je iets zomers horen? Of heb je iets te vieren? Een verjaardag bijvoorbeeld? Of een trouwdag? Wil je gewoon even iets aanvragen voor een vriend of vriendin of familielid? Laat het even weten. @Werner Steenbergen, daar kun je me bereiken op Instagram. Stuur me even een DM'tje bijvoorbeeld.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen? En dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 9 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. Het Braziliaanse Hooggerechtshof heeft bepaald dat oud-president Jair Bolsonaro onder huisarrest blijft. De 71-jarige mag om zijn leeftijd en gezondheid thuis blijven, ook al is zijn conditie verbeterd. Vuurwapens zijn hem verboden nadat vorige maand een wapen op zijn naam werd gevonden. Alle wapens worden onmiddellijk in beslag genomen. Nederland zet in op afschrikking als belangrijkste pijler van het defensiebeleid. Minister Jessel Gus presenteerde maandag de defensienota op vliegbasis Geelse Rijen en benadrukte dat potentiële tegenstanders moeten weten dat Nederland voorbereid is. De wereld wordt assertiever en agressiever, met China prominenter op het wereldtoneel, Amerikaanse distantie tot Europa en de Oekraïne-oorlog die al ruim 4 jaar duurt. Het lichaam van de Iraanse hoogste leider Ali Khamenei is vrijdag aangekomen bij de Mosalla Moskee in Teheran. Zaterdag begint daar de 6-daagse openbare begrafenisplechtigheid. De autoriteiten verwachten tussen de 15 en 20 miljoen mensen, wat het een van de grootste uitvaarten uit de moderne geschiedenis maakt. Bij een Russische aanval op het centrum van de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, waaronder een kind van 5 jaar en haar moeder. 27 anderen raakten gewond. Het Russische leger gebruikte zware glijbommen, waarbij meerdere gebouwen en winkels werden geraakt. Eerder werden ook aanvallen uitgevoerd in de regio Sumy, Dnipropetrovsk en Zaporizhia, met meerdere doden als gevolg. En tot zover het nieuws. Vanochtend trekt een zwak front met lichte motregen van noordwest naar zuidoost over het land. Daarna breekt de zon door en blijft het droog met temperaturen tussen 20 en 24 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De N31 richting Leeuwarden vanaf de afsluitdijk is tijdelijk dicht bij Vraneker. Er zijn daar dieren op de weg gemeld. Onbekend hoe lang het gaat duren. Omrijden kan via de borden in Heerenveen Den Helder over de A32 en de A7. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel Mac. Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
12: Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukjehoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
7: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
13: Let's do it.
14: Hey,

Van die kleding. Of andere producten die je op Temu koopt, bijvoorbeeld. Alles nep. Ja, allemaal rotzooi ook. We beginnen niet aan. Sinds deze week ook, 1 juli, zijn er ook wat regels aan verbonden. Hè? Het is nu ook extra betalen importrechten als je letterlijk troep bestelt van AliExpress of van Temu. Of Xinjiang heb je geloof ik nog. Hè? Nog zo'n Chinese grootgutter. Dus doe het niet. Alexander O'Neill hoorde je hier op de zaterdag.

eigenlijk heerlijk weer om lekker buiten bezig te zijn, maar niet zo bloedverzengend heet. Kijk dan even waar de lange termijn. Dan zien de komende dagen er gewoon lekker rustig uit met 20 graden, 21 graden. En vanaf volgend weekend, maar dat is natuurlijk nog koffiedik kijken. Hè, want ja, niemand kan voorspellen hoe het volgend weekend er precies uitziet qua weer. Maar het lijkt erop dat het dan weer echt zomers warm wordt met temperaturen boven de 25 graden. Dan heb ik in dit geval even de voorspelling van Meppel eruit gehaald. Maar ik ga er zomaar vanuit dat dat voor de hele regio eigenlijk nagenoeg hetzelfde is. Hè, dat daar niet zo heel veel in verandert. Voor bijvoorbeeld Zuidwolde of Hogeveen, mocht je daar toevallig wonen. Dit is DNO met Roger Miller naar Ariana Grande.

0: phone, no boo, no pets. I ain't got no cigarettes, but
1: to... Nou, ik beloof je één ding. Het gaat niet ouder worden dan deze track. Uit 1964. Ja, komt dit... Nou, toch wel een beetje meesterwerk, ja? Van Roger Miller, acteur en ook zanger. Daarvoor van iets recenter Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me. En nu Beyoncé en Naughty Boy, Running.

Dit is DNO. Het gebiedsproces om te komen tot een grootschalig munitiedepot in Staphorst begint niet na de zomer, maar begin 2027. Dat heeft burgemeester Jan ten Kate van de gemeente Staphorst gezegd. Vorig jaar werd duidelijk dat Defensie het munitiedepot aan de Gortelaan in Staphorst ingrijpend gaat vergroten. Geen enkele gemeente stond te trappelen om dit te doen, maar Staphorst stak zijn vinger op. Als tegenprestatie voor het depot van 70 hectare wil de gemeente een nieuwe, volledige aansluiting op de A28 en de spoorwegovergang aan de Gortelaan moet in een tunnelbak komen. Defensie heeft toegezegd dat dit gaat gebeuren. In het kader van de Kunstzomer Dwingelo, Conference of the Birds, wordt op zaterdag 18 juli een concert van het Aurora Festival gehouden in de Nicolaaskerk. In het concert staat Oostenrijk centraal. De Oostenrijkse componist Karl Frühling is lang geheel onbekend gebleven omdat veel van zijn manuscripten zijn verloren gegaan. Zijn pianoquintet en zijn trio voor klarinet, cello en piano zijn gelukkig bewaard gebleven en laten horen dat hij een originele en zeer bevlogen componist was. Verder wordt het pianokwartet in A van Gustav Mahler uitgevoerd, tijdgenoot en landgenoot van Frühling. Het concert begint om 19:45 en een kaartje kost €32.

ging over de Amerikaanse president Lyndon B. Johnson. En over de oorlog in Vietnam. Een echte protestlied geschreven door Lennart Nijg. En Boudewijn de Groot. Wel trusten, meneer de president. Ja, je zou ook zomaar een...

zijn de headlines uit het nieuws. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Lost Frequencies en Don't Leave Me Now op DNO. Goedemorgen, je luistert naar Iedereen Vroeg Op, Weekend Werner. Het beestje heeft de naam, dit radioprogramma. Het feit is dat je de beste muziek hoort uit de afgelopen 60 jaar. We hebben ook een website, dat is wijzendno.nl. En daar lees je het laatste nieuws uit de regio, zowel uit Zuidwest-Drenthe als Noord-Overijssel. Je kunt daar ook podcasts beluisteren die alles te maken hebben met het voetbalseizoen, wat inmiddels is afgelopen. Ja, geen sport meer. Straks de Oranje Top 30 bijvoorbeeld tussen 12 en 2. Maar je leest daar ook het laatste nieuws. En ja, dan zie ik daar bijvoorbeeld het programma voor de donderdag Meppeldagen. Ja, dat is toch leuk, hè, dat je daar even iets over leest. 16 juli, dan is er weer een donderdag Meppeldag. En dan komen er een aantal grote namen langs. Zo onder andere Justin De Wild. Ja, ja. Cheerio. Wie kent hem niet, hè? Een grote hit van dit moment. Is een van de leukste Nederlandstalige liedjes van dit moment. Hij is om 9 uur te zien en te horen op de Groenmarkt. Dus zet dat even vast even in je agenda. Als je dan hard mee wilt zingen met Cheerio van Justin De Wild. Misschien wel even leuk om die zo meteen te gaan draaien hier op TNO. Ja, dat ga ik even regelen. Cheerio.

zei ik. Daar word je vrolijk van. Justin de Wild en Cheerio. Je luistert naar TNO. Het laatste streekagenda nieuws komt eraan. Tony Mulder vertelt je wat er in de regio gebeurt. Dit is Adina Howard, Freak.

Dit is DNO. Team Zorg en Welzijn van DC Terra Meppel heeft de tweede prijs gewonnen bij de Nederlandse Onderwijspremie 2026. De prijs is goed voor €800.000 en ging naar de leerroute van leren naar levensecht, casusgericht opleiden in de zorg. De prijs vormt een erkenning voor een vernieuwende aanpak binnen het zorgonderwijs. In de leerroute volgen studenten van de opleidingen verzorgende IG niveau 3 en verpleegkunde niveau 4 samen een basisjaar. Dat gezamenlijke startjaar helpt hen om een beter beeld te krijgen van het werkveld en een gerichte studiekeuze te kunnen maken. Op woensdag 8 juli begint de braderie en vlooienmarkt tijdens de Siepeldagen in het centrum van Dwingelo. De Siepeldagen vinden iedere woensdag vanaf 8 juli plaats in de zomermaanden juli en augustus nabij de Siepeltoren. In de volksmond wordt de toren van de Sint-Nicolaaskerk de Siepel genoemd, de Drentse benaming voor ui. Van 10 tot 5 staat het dorp in het teken van een levendige zomermarkt die onderdeel is van de jaarlijkse Siepeldagen.

toe even doen, hè? Richting je partner. Bewijs je liefde. Dan gaat je relatie vast nog veel beter worden als je dat regelmatig doet. Even een bloemetje mee, een bonbonnetje. Of gewoon zeggen dat je heel erg veel van iemand houdt. Dat kan ook, hè? Taylor Dane hoorde je. Goedemorgen, je luistert naar TNO. Bijna goedemiddag, hè? Zo meteen de Oranje Top 30 tussen 12 en 2. Volgende week ben ik er weer. Mijn naam is Werner. Tussen 8 en 12 op je zaterdagochtend. Dit is Toto, Hold the Line. Fijn weekend.

0: is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 12 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. In het Duitse Erfurt heeft de politie ingegrepen bij demonstraties tegen het AfD-partijcongres. Het lokale AfD-kantoor werd aangevallen met vuurwerk en verfbommen, waarbij agenten gewond raakten. Demonstranten blokkeerden wegen en lijmden zich vast aan tramrails. Een groep doorbrak de blokkade en werd tegengehouden. Bosbranden teisteren delen van Spanje, Frankrijk en Portugal door aanhoudende hitte en droogte. Bij La Bisbal d'Empordà in Catalonië ging al ruim 2300 hectare verloren, terwijl harde wind het bluswerk bemoeilijkt. In Portugal met temperaturen tot 44 graden raakten 9 mensen gewond. Een intern onderzoek concludeert dat agenten noodzakelijk geweld gebruikten bij het omstreden incident in het AZC in Zeist. Daarbij werd in mei een zwangere vrouw tegen de grond gewerkt nadat zij zich mengde in de aanhouding van een 30-jarige verdachte. De vrouw negeerde herhaalde verzoeken om weg te gaan. De Verenigde Staten passen evenementen rond het 250-jarig bestaan aan vanwege extreme hitte. De Independence Day-parade in Washington wordt zaterdag afgelast en het festivalterrein op de National Mall opent later. Bij temperaturen boven de 40 graden houdt president Trump zaterdagavond een grote politieke bijeenkomst. En tot zover het nieuws.
2: Vanmiddag overheerst in het noorden de bewolking. Er kan af en toe wat lichte regen vallen. In het zuiden schijnt geregeld de zon. De maximum temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten van het land.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere files die opvallen. Het is over het algemeen vrij druk onderweg. Allereerst de Duitse grenscontroles op de A7, A12 en A76. In alle drie de gevallen een file van 20 minuten. Verder een ongeluk op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten en De Meern. 9 kilometer en 20 minuten. Er is één rijstrook dicht. En er wordt dit weekend op de A50 gewerkt. Daar is de weg afgesloten. Mensen rijden lokaal om over de N304 vanuit Apeldoorn naar Ede. Tussen Hoenderlo en Otterlo een lange file, 5 kilometer en een uur lang. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
7: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
1: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
8: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.

Dit is de Oranje Top 30. De 30 beste Nederlandstalige hits van dit moment. Volg de complete lijst op

Dit zijn de headlines uit het nieuws. De politie verdedigt het optreden van agenten bij het incident in een asielzoekerscentrum in Zeist, waarbij een zwangere vrouw hardhandig ten val kwam. Vandaag is de zesdaagse uitvaart van de overleden Ayatollah Ali Khamenei begonnen. En nog maar iets meer dan de helft van de Nederlanders gaat deze zomer in juli of augustus op vakantie. Dan nog het weer. Vanmiddag overheerst in het noorden de bewolking. Er kan af en toe wat lichte regen vallen. In het zuiden schijnt geregeld de zon. De maximum temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten van het land. En tot zover het weer en de headline.

Dit is DNO. Meppel verandert in de week van 14 tot en met 18 oktober in een bruisend podium vol visueel spektakel en met de betovering van het Festival voor Poppen en Objectentheater van Nederland en Vlaanderen. Met zo'n 280 voorstellingen van 45 nationale en internationale makers op ruim 20 locaties door de hele stad belooft deze 17e editie een onvergetelijke mix van verrassing, vermaak en verdieping te worden. Het volledige programma is vanaf nu te bekijken op puppetinternational.nl/programma. Zondag 5 juli vanaf 10 uur staat de radiotelescoop Dwingelo in het teken van de landelijke zonnekijkdag. Bij helder weer staan er buiten zonnetelescopen om veilig naar de zon te kijken. In de radiotelescoop worden rondleidingen gegeven waarbij natuurlijk extra aandacht voor de radioruis van de zon is. Ook zal er worden stilgestaan bij de zonsverduistering van 12 augustus die vanuit Nederland te zien zal zijn. De rondleidingen in de telescoop duren 40 minuten. De ruimte in de radiotelescoop is beperkt, dus reserveren is verplicht. Er zijn kosten aan verbonden.

0: is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 4 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. Energiereus Shell wordt ervan beschuldigd de Britse rechter te hebben misleid in een slepende rechtszaak over olievervuiling in Nigeria. Volgens advocaten van getroffen gemeenschappen zou Shell een onjuist beeld hebben geschetst van de rol van zijn Nigeriaanse dochterbedrijf. Shell ontkent de beschuldigingen en zegt zich krachtig te zullen verdedigen. De zaak zou volgend jaar van start gaan. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben opnieuw de A12 bij Utrecht geblokkeerd. De politie greep in nadat de demonstranten bij knooppunt Oude Rijn de weg opgingen. De snelweg is inmiddels weer open. Tegelijkertijd hebben ook enkele boeren met tractoren actie gevoerd bij Houten. Dat was tegen de demonstratie van XR. Bij de Costa Brava, aan de noordkust van Spanje, vordert de bestrijding van de grote bosbrand. Die brand is vrijdag ontstaan aan de noordkant van een bosrijk natuurgebied. Inmiddels zijn 2400 hectare afgebrand, maar volgens de autoriteit is het vuur voor ongeveer 70% onder controle. Het risico op verdere uitbreiding blijft groot door de harde wind en de aanhoudende droogte. Het Australische Great Barrier Reef komt voorlopig toch niet op de UNESCO-lijst van bedreigd werelderfgoed. Ondanks de zorgen over de gezondheid van het grootste koraalrif ter wereld, vindt UNESCO dat Australië de afgelopen jaren voldoende maatregelen heeft genomen om het rif beter te beschermen. Wel blijft de organisatie bezorgd over de gevolgen van de klimaatverandering en de stijgende zeewatertemperaturen. En tot zover het nieuws. Vanmiddag overheerst in het noorden de bewolking. Er kan af en toe wat lichte regen vallen. In het zuiden schijnt geregeld de zon. De maximum temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten van het land.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg, maar de files nemen nu af. Er staat nog ruim 100 kilometer. De meeste vertraging is er door wegwerkzaamheden en grenscontroles. Langs de files staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht voor knooppunt Everdingen 10 minuten oponthoud. A15 Nijmegen richting Gorinchem tussen knooppunt Del en Afrit Leerdam 10 minuten. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Bresseplein 10 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderlo en Otterlo een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Let's do it.
11: Wij

Dit is DNO. Op zondag 5 juli vindt het Vledder Festival in Vledder plaats. Een combinatie van markt- en muziekevenement in het centrum. Dit evenement in Vledder trekt bezoekers die willen genieten van live muziek en tegelijkertijd langs diverse kramen willen struinen. Het Vledder Festival in Vledder biedt een toegankelijke mix van entertainment en marktbeleving, waardoor het geschikt is voor een breed publiek. Het begint daar allemaal om 11 uur. Met de realisatie van hippiecentrum De Wolden door de familie Koopmans uit Elim is de gemeente De Wolden nog wat verder verrijkt op paardensportgebied. De oude manege in Veningen is flink gemoderniseerd met goede binnen- en buitenbakken. Het betekende tevens de redding voor de landelijke rijverenigingen uit de buurt. Het hippiecentrum is nog niet helemaal af, want er staan nog de nodige verbeteringen gepland, onder meer aan de kantine. Vrijdag 10 en zaterdag 11 juli staat alvast een klein springconcours gepland.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Indiase premier Modi blijft fors investeren in nieuwe olieraffinaderijen, ondanks de wereldwijde overgang naar duurzame energie. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben opnieuw de A12 bij Utrecht geblokkeerd. Tegelijkertijd hebben ook enkele boeren met tractoren actie gevoerd bij Houten. De inflatie in de eurozone koelt verder af en de economische vooruitzichten worden beter. Dan nog het weer. Vanmiddag overheerst in het noorden de bewolking. Er kan af en toe wat lichte regen vallen. In het zuiden schijnt geregeld de zon. De maximum temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten van het land. En tot zover het weer en de headlines.

0: Dit is DNO.
1: Onder toeziend oog van bewoners, wandelaars en een kudde van 580 Drentse heideschapen zijn op het Piet Soerplein in Havelte vier gloednieuwe dorpsommetjes en een historische schapenroute officieel geopend. De nieuwe routes nodigen uit tot het ontdekken van de directe omgeving van Havelte en het genieten van het oeroude Drentse coulissenlandschap. Iedereen is dan ook van harte uitgenodigd om een bezoek te brengen aan het vernieuwde, bloemrijke centrum en zelf de dorpsommetjes te komen lopen. In het kader van de kunstzomer Dwingelo, Conference of the Birds, wordt op zaterdag 18 juli een concert van het Aurora Festival gehouden in de Nicolaaskerk. In het concert staat Oostenrijk centraal. De Oostenrijkse componist Karl Frühling is lang geheel onbekend gebleven omdat veel van zijn manuscripten zijn verloren gegaan. Zijn pianoquintet en zijn trio voor klarinet, cello en piano zijn gelukkig bewaard gebleven en laten horen dat hij een originele en zeer bevlogen componist was. Verder wordt het pianokwartet in A van Gustav Mahler uitgevoerd, tijdgenoot en landgenoot van Frühling. Het concert begint om 8:15 en een kaartje kost €32.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 5 uur.
2: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. De Indiaanse premier Modi blijft fors investeren in nieuwe olieraffinaderijen, ondanks de wereldwijde overgang naar duurzame energie. Vandaag opende hij in de staat Rajasthan een nieuwe grote raffinaderij als onderdeel van een veel breder investeringsprogramma. Volgens Modi zijn extra raffinagecapaciteit en energiezekerheid nog jarenlang essentieel voor de groei van de Indiaanse economie. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben opnieuw de A12 bij Utrecht geblokkeerd. De politie greep in nadat de demonstranten bij knooppunt Ouderijn de weg opgingen. De snelweg is inmiddels weer open. Tegelijkertijd hebben ook enkele boeren met tractoren actie gevoerd bij Houten. Dat was tegen de demonstratie van XR. Bij de Costa Brava, aan de noordkust van Spanje, vordert de bestrijding van de grote bosbrand. Die brand is vrijdag ontstaan aan de noordkant van een bosrijk natuurgebied. Inmiddels zijn 2400 hectare afgebrand, maar volgens de autoriteit is het vuur voor ongeveer 70% onder controle. Het risico op verdere uitbreiding blijft groot door de harde wind en de aanhoudende droogte. En Duitse werknemers moeten zich straks al vanaf de eerste ziektedag met een doktersverklaring ziek melden. De maatregel van bondskanselier Merz moet het hoge ziekteverzuim terugdringen en de arbeidsproductiviteit verhogen. De plannen leiden tot veel kritiek, omdat tegenstanders vrezen voor extra druk op huisartsen en een groeiend wantrouwen tegenover de werknemers. En tot zover het nieuws. Vanavond is er veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Al is in het noorden een spatje regen niet uitgesloten. Ook de komende nacht valt in het noorden en oosten af en toe wat lichte regen. Het koelt vanavond af naar zo'n 15 graden.
3: Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A4 Rotterdam richting Amsterdam, tussen Ippenburg en Zoeterwoude-Dorp, 10 minuten vertraging. A4 van Amsterdam naar Den Haag, tussen Hoofddorp en Roelevarensveen, 10 minuten door werkzaamheden. A12 Arnhem richting Duitse grens, voor de grens een kwartier. En op de A16 Breda richting Rotterdam, voor knooppunt de Bresseplein, een kwartier vertraging door werkzaamheden op de A20. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
7: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
2: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl. Profiteren van een geprognosticeerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
2: Let's do it.
3: Wij zijn

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Onafhankelijke waarnemers zien vooralsnog geen bewijs dat de strategisch belangrijke Oost-Oekraïnse stad Konstantinivka volledig in Russische handen is gevallen. Premier Jette heeft de OVSE opgeroepen de druk op Rusland op te voeren. De inflatie in de eurozone koelt verder af en de economische vooruitzichten worden beter. Tot slot nog het weer. Vanavond is er veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Al is in het noorden een spatje regen niet uitgesloten. Ook de komende nacht valt in het noorden en oosten af en toe wat lichte regen. Het koelt vanavond af naar zo'n 15 graden. En tot zover het weer en de headline.

0: is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 8 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Oekraïense president Zelensky stelt dat Oekraïne de controle over de Zwarte Zee heeft en noemt dit een historische overwinning. Hij wijst op de herovering van Slangeneiland en aanvallen op de Russische vloot en de bezette Krim. Hij stelt dat ze op deze manier Rusland onder druk blijven zetten. Spanje, Portugal en Frankrijk kampen met extreme hitte en grote bosbranden. Duizenden brandweerlieden zijn ingezet, mensen zijn geëvacueerd en duizenden hectares natuur zijn verwoest. De autoriteiten vrezen een zwaar en langdurig bosbrandseizoen. Max Verstappen heeft zich als 7e gekwalificeerd voor de Grand Prix van Groot-Brittannië op het circuit van Silverstone. Pole position ging naar de leider in het WK-klassement Kimi Antonelli. Deze eindigde voor Charles Leclerc. Verstappen klaagde over zijn auto en was langzamer dan teamgenoot Isaac Hadjar. Politie en veiligheidsdiensten maken zich steeds meer zorgen over online groepen waarin minderjarigen worden blootgesteld aan extreem gewelddadige content. Volgens onderzoekers worden die netwerken steeds extremer. Het zogenaamde nihilistisch extremisme krijgt daardoor steeds meer aandacht en wordt door de overheid nu behandeld als een aparte dreigingscategorie. En tot zover het nieuws. Vanavond is er veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog, al is in het noorden een spatje regen niet uitgesloten. Ook komende nacht valt in het noorden en oosten af en toe lichte regen. Het koelt af naar zo'n 15 graden.
2: Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen afrit Hoenderloo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede voor Otterloo 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
2: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
3: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
4: Nee, wij zijn

is uit het nieuws. De politie heeft ruim 270 demonstranten aangehouden na pogingen de A12 bij Utrecht te blokkeren. Alternatieve Vuur Duitsland hield ondanks protesten van ruim 30.000 mensen haar partijcongres in Erfurt. Alice Weidel en Tino Chrupalla werden herkozen. De Oekraïense president Zelensky stelt dat Oekraïne de controle over de Zwarte Zee heeft en noemt dit een historische overwinning. Spanje, Portugal en Frankrijk kampen met extreme hitte en grote bosbranden. De autoriteiten vrezen een zwaar en langdurig bosbrandseizoen. Dan nog het weer. Vanavond is er veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog, al is in het noorden een spatje regen niet uitgesloten. Ook komende nacht valt in het noorden en oosten af en toe lichte regen. Het koelt af naar zo'n 15 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 1 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Vooral de regio La Guaira is zwaar beschadigd met nog duizenden vermiste en overbelaste ziekenhuizen. Het land heeft de nationale rouw afgekondigd en de reddingsacties gaan door. Een arts die met ebola uit de Democratische Republiek Congo naar Frankrijk terugkeerde, is hersteld en uit het ziekenhuis ontslagen. Het ging om de zeldzame Bundibugyo-variant. In Congo zijn duizenden besmettingen en honderden doden gemeld, terwijl het contactonderzoek en isolatiemaatregelen in Europa zijn uitgevoerd. Donald Trump heeft de 250ste verjaardag gevierd van de Amerikaanse onafhankelijkheid met een campagneachtige bijeenkomst op de National Mall in Washington. Het evenement omvat militaire flyovers, vuurwerk en een staatsbeurs, maar krijgt kritiek vanwege het politieke karakter. Peilingen tonen aan dat veel Amerikanen de viering te gepolitiseerd vinden. En tot zover het nieuws. In de nacht is het meestal droog, al kan in het noorden en oosten plaatselijk lichte regen vallen. Morgen overheerst de bewolking met lokaal wat regen. In het zuiden breekt af en toe de zon door en het wordt 18 tot 23 graden met een zwakke tot matige westenwind.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Hoenderloo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede voor Otterlo 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.